0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: still.
1: Dit is Radio Express, de radio van Stad.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De aanleg van Ringpark Het Schijn heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na een gecontroleerde dijkdoorbraak stroomt het Groot Schijn voortaan deels door een nieuwe rivierbedding. Die moet zorgen voor een natuurlijker watersysteem en meer ruimte voor natuur- en wateropvang. Intussen zijn ook bruggen over de nieuwe rivierloop klaar en wordt de pastorijtuin aan het Rode Kruisplein afgewerkt. Die opent normaal in september. Onder de Turnhoutsbaan komt een ecoduct, zodat kleine dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in het voorjaar van 2027 klaar en kan het nieuwe ringpark openen. In de Wilrijkse Vallaarwijk is het vernieuwde speelterrein Marmotteke opnieuw open. De speelplek kreeg een volledige makeover met een aparte zone voor peuters en een avontuurlijk gedeelte voor oudere kinderen. Er zijn ook inclusieve speeltoestellen, zodat ook kinderen met een beperking kunnen meespelen. De vernieuwing maakt deel uit van de opwaardering van het buurtpark. Morgen is er een openingsfeest met animatie, workshops en voorleesmomenten voor kinderen uit de buurt. Brandweerzone Antwerpen heeft de nieuwste generatie drones en robots voorgesteld. Die moeten interventies veiliger en efficiënter maken. Tijdens een demonstratie in de ondergrondse parking van Kinepolis verkende een drone eerst de omgeving en spoorde mogelijke slachtoffers en brandhaarden op. Daarna reed een blusrobot naar binnen om de brand aan te pakken. De toestellen worden ingezet op gevaarlijke locaties waar brandweerlui moeilijk of niet veilig kunnen komen. De technologie is ontwikkeld door een intern innovatieteam van de brandweer. De blusrobot werd intussen al ingezet bij een grote brand in Brussel.

De temperatuur kan vandaag tot 34 graden oplopen. Het is opnieuw een zonnige dag met af en toe wat lichte bewolking. Morgen nog heter bij zo'n 37 graden. Dat is ook de temperatuur voor donderdag. En ook dan krijgen we veel zon. 's Avonds is een warmteonweer niet uitgesloten.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Brandweerzone Antwerpen heeft de nieuwste generatie drones en robots voorgesteld. Die moeten interventies veiliger en efficiënter maken. Tijdens een demonstratie in de ondergrondse parking van Kinepolis verkende een drone eerst de omgeving en spoorde mogelijke slachtoffers en brandhaarden op. Daarna reed een blusrobot naar binnen om de brand aan te pakken. De toestellen worden ingezet op gevaarlijke locaties waar brandweerlui moeilijk of niet veilig kunnen komen. De technologie is ontwikkeld door een intern innovatieteam van de brandweer. De blusrobot werd intussen al ingezet bij een grote brand in Brussel. De aanleg van Ringpark Het Schijn heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na een gecontroleerde dijkdoorbraak stroomt het Groot Schijn voortaan deels door een nieuwe rivierbedding. Die moet zorgen voor een natuurlijker watersysteem en meer ruimte voor natuur- en wateropvang. Intussen zijn ook bruggen over de nieuwe rivierloop klaar en wordt de pastorijtuin aan het Rode Kruisplein afgewerkt. Die opent normaal in september. Onder de Turnhoutsbaan komt een ecoduct, zodat kleine dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in het voorjaar van 2027 klaar en kan het nieuwe ringpark openen. Het district Berchem is gestart met de voorbereiding van de heraanleg van een deel van de Dianalaan, de Moorsledenstraat, de Passendalenstraat en een stuk van de Apollostraat. Het project zit nog in de ontwerpfase. Daarom vraagt het district nu volop input van de buurt. Tijdens een inspraakmoment konden bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden en meedenken over de inrichting van het pleintje in de Passendalenstraat. Wie dat nog niet deed, kan tot eind juli deelnemen aan een online bevraging. Daarnaast kunnen buurtbewoners via het initiatief Berchem Buurt samenwerken aan een groenere straat, met onder meer geveltuinen, groenslingers en watertonnen.

0: Antwerpen leeft.
1: Op vrijdag 10 juli viert Merksem het feest van de Vlaamse gemeenschap. En ze doen dat met Merksem Feest en Zingt. Vanaf 16 uur is er animatie voor het hele gezin, met onder meer DJ Handjes in de Lucht voor de jongsten. Vanaf 20 uur kan je meezingen met Vlaanderen Zingt, met bekende klassiekers. Wim Soutaar opent het avondprogramma en Sam Goris sluit feestelijk af rond middernacht. Vrijdag 10 juli, Park Boekenborg in Merksem. De hele zomer lang kan je terecht in de zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Cheers!
1: Radio Express.
0: Express is er weer helemaal klaar voor. Ja, we brengen je weer een heerlijke soundtrack voor de dag. En houd je ook op de hoogte van alles wat leeft in Antwerpen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Brandweerzone Antwerpen heeft de nieuwste generatie drones en robots voorgesteld. Die moeten interventies veiliger en efficiënter maken. Tijdens een demonstratie in de ondergrondse parking van Kinepolis verkende een drone eerst de omgeving en spoorde mogelijke slachtoffers en brandhaarden op. Daarna reed een blusrobot naar binnen om de brand aan te pakken. De toestellen worden ingezet op gevaarlijke locaties waar brandweerlui moeilijk of niet veilig kunnen komen. De technologie is ontwikkeld door een intern innovatieteam van de brandweer. De blusrobot werd intussen al ingezet bij een grote brand in Brussel. In de Wilrijkse Vallaarwijk is het vernieuwde speelterrein Marmotteke opnieuw open. De speelplek kreeg een volledige makeover met een aparte zone voor peuters en een avontuurlijk gedeelte voor oudere kinderen. Er zijn ook inclusieve speeltoestellen, zodat ook kinderen met een beperking kunnen meespelen. De vernieuwing maakt deel uit van de opwaardering van het buurtpark. Morgen is er een openingsfeest met animatie, workshops en voorleesmomenten voor kinderen uit de buurt. De aanleg van Ringpark Het Schijn heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na een gecontroleerde dijkdoorbraak stroomt het Groot Schijn voortaan deels door een nieuwe rivierbedding. Die moet zorgen voor een natuurlijker watersysteem en meer ruimte voor natuur- en wateropvang. Intussen zijn ook bruggen over de nieuwe rivierloop klaar en wordt de pastorijtuin aan het Rode Kruisplein afgewerkt. Die opent normaal in september. Onder de Turnhoutsbaan komt een ecoduct, zodat kleine dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in het voorjaar van 2027 klaar en kan het nieuwe ringpark openen.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.

De temperatuur kan vandaag tot 34 graden oplopen. Het is opnieuw een zonnige dag met af en toe wat lichte bewolking. Morgen nog heter bij zo'n 37 graden. Dat is ook de temperatuur voor donderdag. En ook dan krijgen we veel zon. 's Avonds is een warmteonweer niet uitgesloten.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Brandweerzone Antwerpen heeft de nieuwste generatie drones en robots voorgesteld. Die moeten interventies veiliger en efficiënter maken. Tijdens een demonstratie in de ondergrondse parking van Kinepolis verkende een drone eerst de omgeving en spoorde mogelijke slachtoffers en brandhaarden op. Daarna reed een blusrobot naar binnen om de brand aan te pakken. De toestellen worden ingezet op gevaarlijke locaties waar brandweerlui moeilijk of niet veilig kunnen komen. De technologie is ontwikkeld door een intern innovatieteam van de brandweer. De blusrobot werd intussen al ingezet bij een grote brand in Brussel. De aanleg van Ringpark Het Schijn heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na een gecontroleerde dijkdoorbraak stroomt het Groot Schijn voortaan deels door een nieuwe rivierbedding. Die moet zorgen voor een natuurlijker watersysteem en meer ruimte voor natuur- en wateropvang. Intussen zijn ook bruggen over de nieuwe rivierloop klaar en wordt de pastorijtuin aan het Rode Kruisplein afgewerkt. Die opent normaal in september. Onder de Turnhoutsbaan komt een ecoduct, zodat kleine dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in het voorjaar van 2027 klaar en kan het nieuwe ringpark openen. In de Wilrijkse Vallaarwijk is het vernieuwde speelterrein Marmotteke opnieuw open. De speelplek kreeg een volledige makeover met een aparte zone voor peuters en een avontuurlijk gedeelte voor oudere kinderen. Er zijn ook inclusieve speeltoestellen, zodat ook kinderen met een beperking kunnen meespelen. De vernieuwing maakt deel uit van de opwaardering van het buurtpark. Morgen is er een openingsfeest met animatie, workshops en voorleesmomenten voor kinderen uit de buurt.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Op veel archeologische vondsten van duizenden jaren oud staan één of meerdere woorden, maar slechts zelden een hele zin. In 2016 vonden archeologen uit Israël echter een luizenkam van 3800 jaar oud, gemaakt van een slagtand van een olifant. Pas enkele jaren later werd ontdekt dat er letters op stonden in het toenmalige schrift van Canaan. Wat er dan op staat? Iets als: mogen deze kam de luizen in je haar en baard uitroeien. Wakker worden met een verstopte neus is vervelend. Neem dan in de ochtend alvast een hete douche. De stoom maakt de holtes namelijk weer vrij, waardoor je makkelijker kan ademen. Als je ook nog gaat zingen onder de douche, pak je je verkoudheid extra goed aan, want zingen is namelijk goed tegen stress en verhoogt ook de weerstand.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van een fijne dag.

0: Ook vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: Het is zomer voor veel mensen, vakantie in binnen- en buitenland. Maar ook in Antwerpen is er heel wat te beleven. Schepen voor cultuur, Lien van de Kelder.
2: Hallo.
1: We moeten ons niet vervelen in Antwerpen, hè?
2: Nee. Het is eigenlijk al zonde om op vakantie te gaan, want het wordt echt super, super tof deze zomer. Met heel veel kunst en cultuur, heel veel dingen om te beleven voor de Antwerpenaren en voor de gasten in Antwerpen.
1: Kunst en cultuur, dan denk ik in de eerste plaats aan musea.
2: Zeker ook, ja. Er lopen fantastische tentoonstellingen. De Zes van Antwerpen bijvoorbeeld, die is heel succesvol. Die moet je zeker gaan bekijken. Het is moeilijk natuurlijk om een selectie te maken, want ze zijn allemaal geweldig. Maar onlangs hebben we een nieuwe toegangspoort ook in Middelheim geopend van Monster Chetwynd. En dat is eigenlijk een nieuwe verbinding tussen het kinderziekenhuis en het Middelheim. Eigenlijk zorg en cultuur dat samenkomt. Kunst op doktersvoorschrift eigenlijk. Hè. Dus ze gaan letterlijk hun therapie, of ze doen letterlijk hun therapieën nu ook in dat deel van het Middelheim, buiten dus. Maar het is eigenlijk, als het voor kwetsbare mensen goed is, is het voor iedereen goed. Hè. Dus een wandeling in het Middelheim kan eigenlijk altijd deugd doen. Trouwens, het Middelheim doet dit jaar ook mee met de museumnachten. Het MAS mag ik ook zeker niet vergeten, martial arts. Dat is heel tof, dat gaat over alle soorten gevechtskunsten. Zeker ook te doen met je kinderen, heel tof, want het is heel interactief. Je kunt letterlijk boksen in een boksring, maar het gaat eigenlijk over alle gemeenschappen in Antwerpen die rond martial arts bezig zijn. Dus het is super interessant, want het is ook samen met die gemeenschappen opgebouwd. Dus heel veel sportclubs in Antwerpen hebben allemaal hun steentje bijgedragen. Dicht in de buurt daar, Drifting Belgians in Red Star Line. Dat gaat ook recht naar het hart. Het gaat eigenlijk over generaties terug mensen die vanuit Antwerpen vertrokken zijn via Canada naar Amerika. Het is een heel mooi openingsbeeld. Je hebt het zeker al in de stad zien hangen met zo precies een spookbeeld van witte figuren met een laken over hen in de sneeuw die eigenlijk op die manier zich vermomden om grenzen over te steken. Ja, het gaat toch wel recht naar het hart, die tentoonstelling. Diva mag ik ook niet vergeten, Rings That Rock. Er zijn ook heel dikwijls workshops in het Diva Museum. Dat is zeker iets wat mensen denk ik niet veel weten. Workshops om ringen te maken, om te kijken ook hoe dat geslepen wordt, soms een diamant. Maar Rings That Rock is toch wel een verrassende tentoonstelling rond coole juwelen, ik zal het zo zeggen. En alles rond diamanten, wat dat wil zeggen. Soms is dat macht, soms is dat liefde, soms is dat... vertelt dat een verhaal rond uw identiteit. Dus het is ook een heel herkenbare tentoonstelling eigenlijk.
1: Maar er is nog heel veel te vertellen. We gaan ondertussen even luisteren naar muziek. En zometeen gaan we voort de lijst overlopen.
2: Zeker.

0: Ik ben nog steeds bij Schepen Lien van de Kelder. Schepen voor cultuur. Je hebt al een heleboel opgesomd. Toch misschien ook wel meldenswaardig. De Notteboomzaal, dat je daar nu met de zomer binnen kan.
1: Ja, dat is een fantastische plek in de stad. Hè. Ja. Die prachtige zaal, die historische zaal, die is niet altijd toegankelijk. Maar dus nu zetten we ze eigenlijk heel de zomer open. 150.000 oude boeken. Een prachtige rustplek eigenlijk in de stad, maar waar toch wel veel te beleven valt. Ook met een audiotour kunnen bezoekers daar rondgaan om heel de geschiedenis ook van die fantastische bibliotheek te ontdekken.
0: Ja. Ook Meijer van den Berg is wel de moeite. Hè? En ligt u nauw aan het hart?
1: Ja, Meijer van den Berg heeft een pop-up, is een beetje een rare naam, maar het is een selectie van 43... kunstwerken uit de collectie van Meijer van den Berg. Hè. Dat is gesloten nu voor renovatie. Maar dus het pop-up museum, Publiekslievelingen heet de tentoonstelling, die is in het Maagdenhuis. Het Maagdenhuis is eigenlijk een oud meisjesweeshuis van vroeger. Het is herdacht nu als dak voor de kwetsbaren wat het was, maar nu eigenlijk ook is. De tentoonstelling Publiekslievelingen, dat is eigenlijk een participatief traject geweest met 43 mensen of organisaties die eigenlijk allemaal wel een link hebben met zorg of met een kwetsbaarheid. Het Berffonds bijvoorbeeld van ouders die hun kind verloren hebben, die hebben een werk geselecteerd uit de collectie die hen op een of andere manier raakt. En die vertellen dan in een audiotour waarom dat het hen zo raakt. Ook Jeroen Olieslagers vertelt van, dus er zijn heel veel verschillende mensen die iets geselecteerd hebben en die dan daarbij vertellen in een audiotour eigenlijk waarom. Het is een prachtig, een selectie uit de grote collectie van Meijer van den Berg. Uiteraard hangt de Dulle Griet daar. Hè? Ja. En je kunt dat eigenlijk combineren met een bezoekje aan Samenloop. Samenlooprestaurant is eigenlijk een project vanuit werk, eigenlijk, om mensen, veelal vluchtelingen, om die op te leiden tot een keukenberoep en op die manier terug te laten uitvloeien, of uitvliegen, beter gezegd, in de stad. Wat eigenlijk vroeger ook met de weesmeisjes gebeurde. Die werden opgeleid in het Maagdenhuis en die werden dan uitgezonden naar families in de stad. En Tutti Fratelli zit daar ook in voor hun repetities in het Maagdenhuis. Dus het dak voor de kwetsbaren wordt eigenlijk heel mooi doorgetrokken, maar dus de publiekslievelingen van Meijer van den Berg is zeker de moeite waard.
0: En de zomer wordt dan afgesloten met de Cultuurstraat, met dan weer een blik op het najaar. Hè?
1: Ja, zeker. De Cultuurstraat, hè, 30 augustus, was er vorig jaar ook. Dus dat was een heel fijne, warme dag. Ook weer letterlijk en figuurlijk. Ja. Hè. Heeft heel veel mensen bij elkaar gebracht op Sint-Andries. En daar staan alle soorten toneelgezelschappen om hun programma voor het najaar uit de doeken te doen. Heel fijn om met de familie ook te doen.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.

De temperatuur kan vandaag tot 34 graden oplopen. Het is opnieuw een zonnige dag met af en toe wat lichte bewolking. Morgen nog heter bij zo'n 37 graden. Dat is ook de temperatuur voor donderdag. En ook dan krijgen we veel zon. 's Avonds is een warmteonweer niet uitgesloten.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De aanleg van Ringpark Het Schijn heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na een gecontroleerde dijkdoorbraak stroomt het Groot Schijn voortaan deels door een nieuwe rivierbedding. Die moet zorgen voor een natuurlijker watersysteem en meer ruimte voor natuur- en wateropvang. Intussen zijn ook bruggen over de nieuwe rivierloop klaar en wordt de pastorijtuin aan het Rode Kruisplein afgewerkt. Die opent normaal in september. Onder de Turnhoutsbaan komt een ecoduct, zodat kleine dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in het voorjaar van 2027 klaar en kan het nieuwe ringpark openen. Wil Rijk zet deze zomer extra in op bewegen in de buurt. In het park van Ede is een nieuwe beweegbank geplaatst waar iedereen gratis kan sporten. Om het gebruik te stimuleren, organiseert het district elke maandag een bootcamp onder begeleiding van een instructeur. Daarnaast staan er de hele zomer ook andere gratis beweegsessies op het programma, zoals yoga, pilates, zumba, tai chi en calisthenics. De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in Wil Rijk. Inschrijven is niet nodig. Meer info op wilrijk.be. Brandweerzone Antwerpen heeft de nieuwste generatie drones en robots voorgesteld. Die moeten interventies veiliger en efficiënter maken. Tijdens een demonstratie in de ondergrondse parking van Kinepolis verkende een drone eerst de omgeving en spoorde mogelijke slachtoffers en brandhaarden op. Daarna reed een blusrobot naar binnen om de brand aan te pakken. De toestellen worden ingezet op gevaarlijke locaties waar brandweerlui moeilijk of niet veilig kunnen komen. De technologie is ontwikkeld door een intern innovatieteam van de brandweer. De blusrobot werd intussen al ingezet bij een grote brand in Brussel.
2: Dit is

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Tussen 13 juni en 31 augustus kan je opnieuw openlucht zwemmen in het Bonaparte Dok in Antwerpen, met zicht op het Mas. In dit unieke zwemdok zwem je in een oud havendok met 3 zwembanen van 50 meter en een aparte recreatieve zone. Er is toezicht voorzien en iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. De toegang is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Wees er snel bij, want deze zomerse activiteit is ieder jaar heel populair. Het provinciaal domein Rivierenhof staat op zondag 14.

Nu jullie helemaal in het teken van rozen. Tijdens het rozenfeest wandel je door de kleurrijke rozentuin, geniet je van muziek en lekkernijen en kan je deelnemen aan workshops en rondleidingen. Er is ook tuinadvies en je kunt de mooiste bloemen en planten mee naar huis nemen. Meer informatie vind je onder Rozenfeest op de website van het Rivierenhof.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Hallo's allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat aarder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

De temperatuur kan vandaag tot 34 graden oplopen. Het is opnieuw een zonnige dag met af en toe wat lichte bewolking. Morgen nog heter bij zo'n 37 graden. Dat is ook de temperatuur voor donderdag. En ook dan krijgen we veel zon. 's Avonds is een warmteonweer niet uitgesloten.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De aanleg van Ringpark Het Schijn heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na een gecontroleerde dijkdoorbraak stroomt het Groot Schijn voortaan deels door een nieuwe rivierbedding. Die moet zorgen voor een natuurlijker watersysteem en meer ruimte voor natuur- en wateropvang. Intussen zijn ook bruggen over de nieuwe rivierloop klaar en wordt de pastorijtuin aan het Rode Kruisplein afgewerkt. Die opent normaal in september. Onder de Turnhoutsbaan komt een ecoduct, zodat kleine dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in het voorjaar van 2027 klaar en kan het nieuwe ringpark openen. Het district Berchem is gestart met de voorbereiding van de heraanleg van een deel van de Dianalaan, de Moorsledenstraat, de Passendalenstraat en een stuk van de Apollostraat. Het project zit nog in de ontwerpfase. Daarom vraagt het district nu volop input van de buurt. Tijdens een inspraakmoment konden bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden en meedenken over de inrichting van het pleintje in de Passendalenstraat. Wie dat nog niet deed, kan tot eind juli deelnemen aan een online bevraging. Daarnaast kunnen buurtbewoners via het initiatief Berchem Buurt samenwerken aan een groenere straat, met onder meer geveltuinen, groenslingers en watertonnen. In de Wilrijkse Vallaarwijk is het vernieuwde speelterrein Marmotteke opnieuw open. De speelplek kreeg een volledige makeover met een aparte zone voor peuters en een avontuurlijk gedeelte voor oudere kinderen. Er zijn ook inclusieve speeltoestellen, zodat ook kinderen met een beperking kunnen meespelen. De vernieuwing maakt deel uit van de opwaardering van het buurtpark. Morgen is er een openingsfeest met animatie, workshops en voorleesmomenten voor kinderen uit de buurt.
2: Dit

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste uit de jaren 80.

Van 30 juni tot en met 27 augustus staat Antwerpen in het teken van dansen met Antwerpen Danst. In de Waagnatie, hal 1 en aan Zomerbar Gazon kan je gratis proefsessies volgen, elke dinsdag en donderdag in juli en augustus. Van hiphop tot salsa en alles daartussenin, er is voor elk wat wils.

Iedereen vanaf 14 jaar is welkom om mee te doen, ongeacht ervaring. Ideaal dus om deze zomer nieuwe dansstijlen te ontdekken. Het kan tussen 30 juni en 27 augustus. Op zaterdag 4 juli staat Niels de Stadsbader voor het eerst in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De deuren openen om 19 uur. Met hits als Verover mij en Speeltijd zorgt hij gegarandeerd voor een avond vol meezingers en sfeer. Niels is bekend als zanger, acteur en presentator, onder meer uit Thuis en Ik vraag het aan. Verwacht een mix van pop, ballads en pure ambiance in een prachtige openluchtsetting. Niels de Stadsbader in het OLT op 4 juli.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

willen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

beste uit 60 jaar popmuziek. Dat hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Burning Heart van Survivor uit 1986 gaat over de Koude Oorlog. Het is speciaal geschreven voor de film Rocky IV, dat eenzelfde thematiek had. Een doodstrijd tussen een Russische bokser tegenover een Amerikaanse. De plaat werd dan ook opgenomen in de soundtrack van die film. Daarna is de single nog een aantal keren gebruikt om de strijd tussen Oost en West te begeleiden of benadrukken. De bijbehorende videoclip liet beelden uit de film zien, gemengd door een optreden van de band. Zanger Jimmy Jamison bracht het nummer opnieuw uit in 1999 tijdens een live versie. Survivor was destijds al uit elkaar gevallen, vandaar dat het werd uitgebracht onder Jimmy Jamison's Survivor. Later kwam de band toch weer bij elkaar. Bij ons werd het een dikke nummer 1 hit, terwijl het in thuisland de States maar liefst 22 weken genoteerd stond in de Billboard Hot 100.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We gaan de rock'n'roll tour op met een artiest die slechts een erg korte carrière kende. De Texaan Johnny Preston werd beroemd aan het einde van de jaren 50 met Running Bear, een nummer van Big Bopper die datzelfde jaar omkwam in een vliegtuigongeluk. De opvolger van Running Bear werd Cradle of Love, een romantisch en vrolijk nummer neergepend door een relatief onbekend schrijversduo, Jack Fottery en Wayne Gray. Zij verweven bekende kinderrijmpjes op een verrassende manier in een luchtig rock'n'roll nummer. Zo horen we Rockabye Baby en Jack Be Nimble, maar ook Hey Diddle Diddle en Jack and Jill voorbij komen. U kent ze heus wel, Jack Be Nimble, Jack Be Quick, Jack Jump Over the Candlestick. Of Rockabye Baby, On the Treetop, When the Wind Blows, the Cradle Will Rock. Johnny Preston zong het met zijn heldere en energieke stem, helemaal passend bij de kinderrijmthema's van het nummer. Het was dan ook meteen een van zijn laatste wapenfeiten, want na deze wereldhit, die bij ons een zesde plaats in de hitparade veroverde, sukkelde hij in 1961 in de vergetelheid. Maar Cradle of Love is een aanstekelijk liedje met een knipoog naar de kinderlijke fantasie en romantiek van de vroege jaren 60. Dit is Johnny Preston.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 23 juni 2011. Op donderdag 23 juni 2011 keurde de provincieraad van Antwerpen de aankoop van het gebouw van de vroegere studio Herman Terling goed. Dat was goed nieuws voor Villanella, de organisatie achter onder meer Kunstbende en De Nachten. En die huurde het gebouw toen al. Ze kregen nu de studio alvast voor 40 jaar lang in erfpacht. En zo konden ze er een innovatief kunstencentrum van maken. Wie er al eens geweest is, zal hebben kunnen zien dat dat prima gelukt is. Al doken er bij de start in 2011 wel wat problemen op. Zo bevatte het gebouw asbest en voldeden de technische installaties niet aan de moderne vereisten. Om dat op te lossen trok de provincie 1 miljoen euro uit. Je vindt de studio aan de Maarschalk-Gerardstraat nummer 4, vlakbij het Mechelseplein. Kijk eens op destudio.com om te weten wat er allemaal te doen is. Maandag 23 juni 2008. Op maandag 23 juni 2008 maakte Paul Bistiot, voorzitter van Antwerpen in 2008, zich grote zorgen over het steen. De collectie van het Scheepvaartmuseum die ging na 100 jaar verhuizen naar het MAS. En volgens hem was de jeugddienst van de stad nu verantwoordelijk voor het oudste gebouw van de stad. Volgens Paul wou het stadsbestuur van het steen een soort sprookjeshuis voor kinderen maken. Een beetje zoals het Disneykasteel dus. Navraag bij het stadsbestuur gaf toen het volgende antwoord van de schepen voor jeugd. Het steen wordt geen tweede pirateneiland of zo. Meneer Bistiot hoeft zich niet ongerust te maken. We willen er wel een plek van maken die kinderen meer aanspreekt dan nu. Het is een uitgelezen locatie. Zo'n kasteel spreekt tot de verbeelding. Het ging nog 2 jaar duren vooraleer er een beslissing kwam over de nieuwe bestemming. Je vindt er ondertussen de toeristische dienst van Antwerpen en dankzij de verbouwing werd het geen sprookjeskasteel, maar eerder een spookkasteel volgens sommigen.

0: Vallen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Radio Express. Let's go, girls.

0: Dit is Express. De ideale soundtrack bij je lunch. Smakelijk.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Vanavond en vannacht blijft het droog, helder en warm met minimum 22 graden. Morgen en donderdag zijn erg hete dagen bij tropische temperaturen rond 37 graden. Er hangt woensdagavond onweer in de lucht. De hittegolf zet ook vrijdag nog door. Lokaal kan het kwik oplopen tot zo'n 39 graden. Er komt meer en meer kans op onweer dan.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Brandweerzone Antwerpen heeft de nieuwste generatie drones en robots voorgesteld. Die moeten interventies veiliger en efficiënter maken. Tijdens een demonstratie in de ondergrondse parking van Kinepolis verkende een drone eerst de omgeving en spoorde mogelijke slachtoffers en brandhaarden op. Daarna reed een blusrobot naar binnen om de brand aan te pakken. De toestellen worden ingezet op gevaarlijke locaties waar brandweerlui moeilijk of niet veilig kunnen komen. De technologie is ontwikkeld door een intern innovatieteam van de brandweer. De blusrobot werd intussen al ingezet bij een grote brand in Brussel. Wil Rijk zet deze zomer extra in op bewegen in de buurt. In het park van Ede is een nieuwe beweegbank geplaatst waar iedereen gratis kan sporten. Om het gebruik te stimuleren organiseert het district elke maandag een bootcamp onder begeleiding van een instructeur. Daarnaast staan er de hele zomer ook andere gratis beweegsessies op het programma, zoals yoga, pilates, zumba, tai chi en calisthenics. De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in Wil Rijk. Inschrijven is niet nodig. Meer info op wilrijk.be. Het district Berchem is gestart met de voorbereiding van de heraanleg van een deel van de Dianalaan, de Moorsledenstraat, de Passendalenstraat en een stuk van de Apollostraat. Het project zit nog in de ontwerpfase. Daarom vraagt het district nu volop input van de buurt. Tijdens een inspraakmoment konden bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden en meedenken over de inrichting van het pleintje in de Passendalenstraat. Wie dat nog niet deed, kan tot eind juli deelnemen aan een online bevraging. Daarnaast kunnen buurtbewoners via het initiatief Berchem Buurt samenwerken aan een groenere straat met onder meer geveltuinen, groenslingers en watertonnen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwera praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: Het is zomer voor veel mensen, vakantie in binnen- en buitenland. Maar ook in Antwerpen is er heel wat te beleven. Schepen voor cultuur, Lien van de Kelder.
2: Hallo.
1: We moeten ons niet vervelen in Antwerpen, hè?
2: Nee. Het is eigenlijk al zonde om op vakantie te gaan, want het wordt echt super, super tof deze zomer. Met heel veel kunst en cultuur, heel veel dingen om te beleven voor de Antwerpenaren en voor de gasten in Antwerpen.
1: Kunst en cultuur, dan denk ik in de eerste plaats aan musea.
2: Zeker ook, ja. Er lopen fantastische tentoonstellingen. De Zes van Antwerpen bijvoorbeeld, die is heel succesvol. Die moet je zeker gaan bekijken. Het is moeilijk natuurlijk om een selectie te maken, want ze zijn allemaal geweldig. Maar onlangs hebben we een nieuwe toegangspoort ook in het Middelheim geopend van Monster Chetwynd. En dat is eigenlijk een nieuwe verbinding tussen het kinderziekenhuis en het Middelheim. Eigenlijk zorg en cultuur, dat samenkomt. Kunst op doktersvoorschrift eigenlijk. Hè. Dus ze gaan letterlijk hun therapie, of ze doen letterlijk hun therapieën nu ook in dat deel van het Middellijn, buiten dus. Maar het is eigenlijk, als het voor kwetsbare mensen goed is, is het voor iedereen goed. Hè. Dus een wandeling in het Middellijn kan eigenlijk altijd deugd doen. Trouwens, het Middellijn doet dit jaar ook mee met de museumnachten. Het MAS mag ik ook zeker niet vergeten, martial arts. Dat is heel tof, dat gaat over alle soorten gevechtskunsten. Zeker ook te doen met je kinderen, heel tof, want het is heel interactief. Je kunt letterlijk boksen in een boksring, maar het gaat eigenlijk over alle gemeenschappen in Antwerpen die rond martial arts bezig zijn. Dus het is super interessant, want het is ook samen met die gemeenschappen opgebouwd. Dus heel veel sportclubs in Antwerpen hebben allemaal hun steentje bijgedragen. Dicht in de buurt daar, Drifting Belgians in Red Star Line. Dat gaat ook recht naar het hart. Het gaat eigenlijk over generaties terug mensen die vanuit Antwerpen vertrokken zijn via Canada naar Amerika. Het is een heel mooi openingsbeeld. Je hebt het zeker al in de stad zien hangen met zo precies een spookbeeld van witte figuren met een laken over hen in de sneeuw die eigenlijk op die manier zich vermomde om grenzen over te steken. Ja, het gaat toch wel recht naar het hart, die tentoonstelling. Diva mag ik ook niet vergeten, Rings That Rock. Er zijn ook heel dikwijls workshops in het Diva Museum. Dat is zeker iets wat mensen denk ik niet veel weten. Workshops om ringen te maken, om te kijken ook hoe dat geslepen wordt, soms een diamant. Maar Rings That Rock is toch wel een verrassende tentoonstelling rond coole juwelen, ik zal het zo zeggen. En alles rond diamanten, wat dat wil zeggen. Soms is dat macht, soms is dat liefde, soms is dat... vertelt dat een verhaal rond uw identiteit. Dus het is ook een heel herkenbare tentoonstelling eigenlijk.
1: Maar er is nog heel veel te vertellen. We gaan ondertussen even luisteren naar muziek. En zometeen gaan we voort de lijst overlopen.
2: Zeker.

0: Ik ben nog steeds bij Schepen Lien van de Kelder. Schepen voor cultuur. Je hebt al een heleboel opgesomd. Toch misschien ook wel meldenswaardig de Notteboomzaal, dat je daar nu met de zomer binnen kan.
1: Ja, dat is een fantastische plek in de stad. Hè. Ja. Die prachtige zaal, die historische zaal, die is niet altijd toegankelijk. Maar dus nu zetten we ze eigenlijk heel de zomer open. 150.000 oude boeken. Een prachtige rustplek eigenlijk in de stad, maar waar toch wel veel te beleven valt. Ook met een audiotour kunnen bezoekers daar rondgaan om heel de geschiedenis ook van die fantastische bibliotheek te ontdekken.
0: Ja. Ook Meijer van den Berg is wel de moeite. Hè? En ligt u nauw aan het hart?
1: Ja, Meijer van den Berg heeft een pop-up, is een beetje een rare naam, maar het is een selectie van 43 kunstwerken uit de collectie van Meijer van den Berg. Hè. Dat is gesloten nu voor renovatie. Maar dus het pop-up museum, Publiekslievelingen heet de tentoonstelling, die is in het Maagdenhuis. Het Maagdenhuis is eigenlijk een oud meisjesweeshuis van vroeger. Het is herdacht nu als dak voor de kwetsbaren wat het was, maar nu eigenlijk ook is. De tentoonstelling Publiekslievelingen, dat is eigenlijk een participatief traject geweest met 43 mensen of organisaties die eigenlijk allemaal wel een link hebben met zorg of met een kwetsbaarheid. Het Berffonds bijvoorbeeld van ouders die hun kind verloren hebben, die hebben een werk geselecteerd uit de collectie die hen op een of andere manier raakt. En die vertellen dan in een audiotour waarom dat het hen zo raakt. Ook Jeroen Olieslagers vertelt van, dus er zijn heel veel verschillende mensen die iets geselecteerd hebben en die dan daarbij vertellen in een audiotour eigenlijk waarom. Het is een prachtig een selectie uit de grote collectie van Meijer van den Berg. Uiteraard hangt de Dullegriet daar. Hè? Ja. En je kunt dat eigenlijk combineren met een bezoekje aan Samenloop. Samenlooprestaurant is eigenlijk een project vanuit werk, eigenlijk om mensen, veelal vluchtelingen, om die op te leiden tot een keukenberoep en op die manier terug te laten uitvloeien, of uitvliegen, beter gezegd, in de stad. Wat eigenlijk vroeger ook met de weesmeisjes gebeurde. Die werden opgeleid in het Maagdenhuis en die werden dan uitgezonden naar families in de stad. En Tutti Fratelli zit daar ook in voor hun repetities in het Maagdenhuis. Dus het dak voor de kwetsbaren wordt eigenlijk heel mooi doorgetrokken, maar dus de publiekslievelingen van Meijer van den Berg is zeker de moeite waard.
0: En de zomer wordt dan afgesloten met de Cultuurstraat, met dan weer een blik op het najaar. Hè?
1: Ja, zeker. De Cultuurstraat, hè, 30 augustus, was er vorig jaar ook. Dus dat was een heel fijne, warme dag. Ook weer letterlijk en figuurlijk. Ja. Hè. Heeft heel veel mensen bij elkaar gebracht op Sint-Andries. En daar staan alle soorten toneelgezelschappen om hun programma voor het najaar uit de doeken te doen. Heel fijn. Heel fijn om met de familie ook

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond en vannacht blijft het droog, helder en warm met minimum 22 graden. Morgen en donderdag zijn erg hete dagen bij tropische temperaturen rond 37 graden. Er hangt woensdagavond onweer in de lucht. De hittegolf zet ook vrijdag nog door. Lokaal kan het kwik oplopen tot zo'n 39 graden. Er komt meer en meer kans op onweer dan.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De aanleg van Ringpark Het Schijn heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na een gecontroleerde dijkdoorbraak stroomt het Groot Schijn voortaan deels door een nieuwe rivierbedding. Die moet zorgen voor een natuurlijker watersysteem en meer ruimte voor natuur- en wateropvang. Intussen zijn ook bruggen over de nieuwe rivierloop klaar en wordt de pastorijtuin aan het Rode Kruisplein afgewerkt. Die opent normaal in september. Onder de Turnhoutsbaan komt een ecoduct, zodat kleine dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in het voorjaar van 2027 klaar en kan het nieuwe ringpark openen. In de Wilrijkse Vallaarwijk is het vernieuwde speelterrein Marmotteke opnieuw open. De speelplek kreeg een volledige makeover met een aparte zone voor peuters en een avontuurlijk gedeelte voor oudere kinderen. Er zijn ook inclusieve speeltoestellen, zodat ook kinderen met een beperking kunnen meespelen. De vernieuwing maakt deel uit van de opwaardering van het buurtpark. Morgen is er een openingsfeest met animatie, workshops en voorleesmomenten voor kinderen uit de buurt. Wilrijk zet deze zomer extra in op bewegen in de buurt. In het park van Ede is een nieuwe beweegbank geplaatst waar iedereen gratis kan sporten. Om het gebruik te stimuleren organiseert het district elke maandag een bootcamp onder begeleiding van een instructeur. Daarnaast staan er de hele zomer ook andere gratis beweegsessies op het programma, zoals yoga, pilates, zumba, tai chi en calisthenics. De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in Wilrijk. Inschrijven is niet nodig. Meer info op wilrijk.be.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste uit de jaren 80 hoor je.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: crazy about you, baby.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog, helder en warm met minimum 22 graden. Morgen en donderdag zijn erg hete dagen bij tropische temperaturen rond 37 graden. Er hangt woensdagavond onweer in de lucht. De hittegolf zet ook vrijdag nog door. Lokaal kan het kwik oplopen tot zo'n 39 graden. Er komt meer en meer kans op onweer dan.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlien Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid. Het provinciaal domein Rivierenhof staat op zondag 14 juli helemaal in het teken van rozen. Tijdens het rozenfeest wandel je door de kleurrijke rozentuin, geniet je van muziek en lekkernijen en kan je deelnemen aan workshops en rondleidingen. Er is ook tuinadvies en je kunt de mooiste bloemen en planten mee naar huis nemen. Meer informatie vind je onder Rozenfeest op de website van het Rivierenhof.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Hallo, Gary Hegger hier. Speciaal voor jullie, luisteraars van Radio Express, heb ik vandaag weer een Nederlandstalige klassieker uitgekozen.
1: Het allermooiste moment.
2: Je mag

0: Voilà.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit, een wereld van verhalen.

Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond en vannacht blijft het droog, helder en warm met minimum 22 graden. Morgen en donderdag zijn erg hete dagen bij tropische temperaturen rond 37 graden. Er hangt woensdagavond onweer in de lucht. De hittegolf zet ook vrijdag nog door. Lokaal kan het kwik oplopen tot zo'n 39 graden. Er komt meer en meer kans op onweer dan.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Wilrijkse Vallaarwijk is het vernieuwde speelterrein Marmotteke opnieuw open. De speelplek kreeg een volledige makeover met een aparte zone voor peuters en een avontuurlijk gedeelte voor oudere kinderen. Er zijn ook inclusieve speeltoestellen, zodat ook kinderen met een beperking kunnen meespelen. De vernieuwing maakt deel uit van de opwaardering van het buurtpark. Morgen is er een openingsfeest met animatie, workshops en voorleesmomenten voor kinderen uit de buurt. Wilrijk zet deze zomer extra in op bewegen in de buurt. In het park van Ede is een nieuwe beweegbank geplaatst waar iedereen gratis kan sporten. Om het gebruik te stimuleren organiseert het district elke maandag een bootcamp onder begeleiding van een instructeur. Daarnaast staan er de hele zomer ook andere gratis beweegsessies op het programma, zoals yoga, pilates, zumba, tai chi en calisthenics. De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in Wilrijk. Inschrijven is niet nodig. Meer info op wilrijk.be. De aanleg van Ringpark Het Schijn heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na een gecontroleerde dijkdoorbraak stroomt het Groot Schijn voortaan deels door een nieuwe rivierbedding. Die moet zorgen voor een natuurlijker watersysteem en meer ruimte voor natuur- en wateropvang. Intussen zijn ook bruggen over de nieuwe rivierloop klaar en wordt de pastorijtuin aan het Rode Kruisplein afgewerkt. Die opent normaal in september. Onder de Turnhoutsbaan komt een ecoduct, zodat kleine dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in het voorjaar van 2027 klaar en kan het nieuwe ringpark openen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van 1,5 uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA. Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Antwerpen heeft veel verhalen en Michel van der Aura gaat er ook vandaag weer naar op zoek.
1: Het is zomer voor veel mensen, vakantie in binnen- en buitenland, maar ook in Antwerpen is er heel wat te beleven. Schepen voor cultuur, Lien van de Kelder.
2: Hallo.
1: We moeten ons niet vervelen in Antwerpen, hè?
2: Nee. Het is eigenlijk al zonde om op vakantie te gaan, want het wordt echt super, super tof deze zomer. Met heel veel kunst en cultuur, heel veel dingen om te beleven voor de Antwerpenaren en voor de gasten in Antwerpen.
1: Kunst en cultuur, dan denk ik in de eerste plaats aan musea.
2: Zeker ook, ja. Er lopen fantastische tentoonstellingen. De Zes van Antwerpen bijvoorbeeld, die is heel succesvol. Die moet je zeker gaan bekijken. Het is moeilijk natuurlijk om een selectie te maken, want ze zijn allemaal geweldig. Maar onlangs hebben we een nieuwe toegangspoort ook in Middelheim geopend van Monster Chetwynd. En dat is eigenlijk een nieuwe verbinding tussen het kinderziekenhuis en het Middelheim. Eigenlijk zorg en cultuur dat samenkomt. Kunst op doktersvoorschrift eigenlijk. Hè. Dus ze gaan letterlijk hun therapie, of ze doen letterlijk hun therapieën nu ook in dat deel van het Middelheim, buiten dus. Maar het is eigenlijk, als het voor kwetsbare mensen goed is, is het voor iedereen goed. Hè. Dus een wandeling in het Middelheim kan eigenlijk altijd deugd doen. Trouwens, het Middelheim doet dit jaar ook mee met de museumnachten. Het MAS mag ik ook zeker niet vergeten, martial arts. Dat is heel tof, dat gaat over alle soorten gevechtskunsten. Zeker ook te doen met je kinderen, heel tof, want het is heel interactief. Je kunt letterlijk boksen in een boksring, maar het gaat eigenlijk over alle gemeenschappen in Antwerpen die rond martial arts bezig zijn. Dus het is super interessant, want het is ook samen met die gemeenschappen opgebouwd. Dus heel veel sportclubs in Antwerpen hebben allemaal hun steentje bijgedragen. Dicht in de buurt daar, Drifting Belgians in Red Star Line. Dat gaat ook recht naar het hart. Het gaat eigenlijk over generaties terug mensen die vanuit Antwerpen vertrokken zijn via Canada naar Amerika. Het is een heel mooi openingsbeeld. Je hebt het zeker al in de stad zien hangen. Met zo precies een spookbeeld van witte figuren met een laken over hen in de sneeuw die eigenlijk op die manier zich vermomden om grenzen over te steken. Ja, het gaat toch wel recht naar het hart, die tentoonstelling. Diva mag ik ook niet vergeten, Rings That Rock. Er zijn ook heel dikwijls workshops in het Diva Museum. Dat is zeker iets wat mensen denk ik niet veel weten. Workshops om ringen te maken, om te kijken ook hoe dat geslepen wordt, soms een diamant. Maar Rings That Rock is toch wel een verrassende tentoonstelling rond coole juwelen, ik zal het zo zeggen. En alles rond diamanten, wat dat wil zeggen. Soms is dat macht, soms is dat liefde, soms is dat... vertelt dat een verhaal rond uw identiteit. Dus het is ook een heel herkenbare tentoonstelling eigenlijk.
1: Maar er is nog heel veel te vertellen. We gaan ondertussen even luisteren naar muziek. En zometeen gaan we voort de lijst overlopen.
2: Zeker.

0: Ik ben nog steeds bij Schepen Lien van de Kelder. Schepen voor cultuur. Je hebt al een heleboel opgesomd. Toch misschien ook wel meldenswaardig. De Notteboomzaal, dat je daar nu met de zomer binnen kan.
1: Ja, dat is een fantastische plek in de stad. Hè. Ja. Die prachtige zaal, die historische zaal, die is niet altijd toegankelijk. Maar dus nu zetten we ze eigenlijk heel de zomer open. 150.000 oude boeken. Een prachtige rustplek eigenlijk in de stad, maar waar toch wel veel te beleven valt. Ook met een audiotour kunnen bezoekers daar rondgaan om heel de geschiedenis ook van die fantastische bibliotheek te ontdekken.
0: Ja. Ook Meijer van den Berg is wel de moeite. Hè? En ligt u nauw aan het hart?
1: Ja, Meijer van den Berg heeft een pop-up, is een beetje een rare naam, maar het is een selectie van 43... kunstwerken uit de collectie van Meijer van den Berg. Hè. Dat is gesloten nu voor renovatie. Maar dus het pop-up museum, Publiekslievelingen heet de tentoonstelling, die is in het Maagdenhuis. Het Maagdenhuis is eigenlijk een oud meisjesweeshuis van vroeger. Het is herdacht nu als dak voor de kwetsbaren wat het was, maar nu eigenlijk ook is. De tentoonstelling Publiekslievelingen, dat is eigenlijk een participatief traject geweest met 43 mensen of organisaties die eigenlijk allemaal wel een link hebben met zorg of met een kwetsbaarheid. Het Berffonds bijvoorbeeld van ouders die hun kind verloren hebben, die hebben een werk geselecteerd uit de collectie die hen op een of andere manier raakt. En die vertellen dan in een audiotour waarom dat het hen zo raakt. Ook Jeroen Olieslagers vertelt van, dus er zijn heel veel verschillende mensen die iets geselecteerd hebben en die dan daarbij vertellen in een audiotour eigenlijk waarom. Het is een prachtig, een selectie uit de grote collectie van Meijer van den Berg. Uiteraard hangt de Dulle Griet daar. Hè? Ja. En je kunt dat eigenlijk combineren met een bezoekje aan Samenloop. Samenlooprestaurant is eigenlijk een project vanuit werk, eigenlijk om mensen, veelal vluchtelingen, om die op te leiden tot een keukenberoep en op die manier terug te laten uitvloeien, of uitvliegen, beter gezegd, in de stad. Wat eigenlijk vroeger ook met de weesmeisjes gebeurde. Die werden opgeleid in het Maagdenhuis en die werden dan uitgezonden naar families in de stad. En Tutti Fratelli zit daar ook in voor repetities in het Maagdenhuis. Dus het dak voor de kwetsbaren wordt eigenlijk heel mooi doorgetrokken, maar dus de publiekslievelingen van Meijer van den Berg is zeker de moeite waard.
0: En de zomer wordt dan afgesloten met de Cultuurstraat, met dan weer een blik op het najaar. Hè?
1: Ja, zeker. De Cultuurstraat, hè, 30 augustus, was er vorig jaar ook. Dus dat was een heel fijne, warme dag. Ook weer letterlijk en figuurlijk. Ja. Hè. Heeft heel veel mensen bij elkaar gebracht op Sint-Andries. En daar staan alle soorten toneelgezelschappen om een programma voor het najaar uit de doeken te doen. Heel fijn om met de familie ook te doen.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond en vannacht blijft het droog, helder en warm met minimum 22 graden. Morgen en donderdag zijn erg hete dagen bij tropische temperaturen rond 37 graden. Er hangt woensdagavond onweer in de lucht. De hittegolf zet ook vrijdag nog door. Lokaal kan het kwik oplopen tot zo'n 39 graden. Er komt meer en meer kans op onweer dan.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De aanleg van Ringpark Het Schijn heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na een gecontroleerde dijkdoorbraak stroomt het Groot Schijn voortaan deels door een nieuwe rivierbedding. Die moet zorgen voor een natuurlijker watersysteem en meer ruimte voor natuur- en wateropvang. Intussen zijn ook bruggen over de nieuwe rivierloop klaar en wordt de pastorijtuin aan het Rode Kruisplein afgewerkt. Die opent normaal in september. Onder de Turnhoutsbaan komt een ecoduct, zodat kleine dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in het voorjaar van 2027 klaar en kan het nieuwe ringpark openen. Wil Rijk zet deze zomer extra in op bewegen in de buurt. In het park van Ede is een nieuwe beweegbank geplaatst waar iedereen gratis kan sporten. Om het gebruik te stimuleren, organiseert het district elke maandag een bootcamp onder begeleiding van een instructeur. Daarnaast staan er de hele zomer ook andere gratis beweegsessies op het programma, zoals yoga, pilates, zumba, tai chi en calisthenics. De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in Wil Rijk. Inschrijven is niet nodig. Meer info op wilrijk.be. Het district Berchem is gestart met de voorbereiding van de heraanleg van een deel van de Dianalaan, de Moorsledenstraat, de Passendalenstraat en een stuk van de Apollostraat. Het project zit nog in de ontwerpfase. Daarom vraagt het district nu volop input van de buurt. Tijdens een inspraakmoment konden bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden en meedenken over de inrichting van het pleintje in de Passendalenstraat. Wie dat nog niet deed, kan tot eind juli deelnemen aan een online bevraging. Daarnaast kunnen buurtbewoners via het initiatief Berchem Buurt samenwerken aan een groenere straat, met onder meer geveltuinen, groenslingers en watertonnen. Dit is

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 23 juni 2008. Op maandag 23 juni 2008 maakte Paul Bistiot, voorzitter van Antwerpen in 2008, zich grote zorgen over het steen. De collectie van het Scheepvaartmuseum die ging na 100 jaar verhuizen naar het MAS. En volgens hem was de jeugddienst van de stad nu verantwoordelijk voor het oudste gebouw van de stad. Volgens Paul wou het stadsbestuur van het steen een soort sprookjeshuis voor kinderen maken. Een beetje zoals het Disneykasteel dus. Navraag bij het stadsbestuur gaf toen het volgende antwoord van de schepen voor jeugd. Het steen wordt geen tweede pirateneiland of zo. Meneer Bistiot hoeft zich niet ongerust te maken. We willen er wel een plek van maken die kinderen meer aanspreekt dan nu. Het is een uitgelezen locatie. Zo'n kasteel spreekt tot de verbeelding. Het ging nog 2 jaar duren vooraleer er een beslissing kwam over de nieuwe bestemming. Je vindt er ondertussen de toeristische dienst van Antwerpen en dankzij de verbouwing werd het geen sprookjeskasteel, maar eerder een spookkasteel volgens sommigen. Donderdag 23 juni 2011. Op donderdag 23 juni 2011 keurde de provincieraad van Antwerpen de aankoop van het gebouw van de vroegere studio Herman Terlinck goed. Dat was goed nieuws voor Villanella, de organisatie achter onder meer Kunstbende en De Nachten. En die huurde het gebouw toen al. Ze kregen nu de studio alvast voor 40 jaar lang in erfpacht. En zo konden ze er een innovatief kunstencentrum van maken. Wie er al eens geweest is, zal hebben kunnen zien dat dat prima gelukt is. Al doken er bij de start in 2011 wel wat problemen op. Zo bevatte het gebouw asbest en voldeden de technische installaties niet aan de moderne vereisten. Om dat op te lossen trok de provincie 1 miljoen euro uit. Je vindt de studio aan de Maarschalk Gerardstraat nummer 4, vlakbij het Mechelseplein. Kijk eens op destudio.com om te weten wat er allemaal te doen is.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Listen to the Man with the Golden Voice van Time Bandits uit 1983. Was meteen de tweede single van het album Tracks en bracht de band opnieuw in de spotlights na het succes van I'm Specialized in You. De song werd geschreven door Alidis Hidding. Met een zwoele groove, funky vloeden en een soulvolle hoek leverde de band een onweerstaanbare dansvloertrack af. Hoewel Alidis veelvuldig hoorde dat het nummer een ode aan David Bowie zou zijn, wees zij echter dat hardnekkige gerucht resoluut van de hand. Het ging wel degelijk over de verleidingen van het nachtleven, de duivel die je lokt.

klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier ermee. Radio Express.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: En for love's sake, each mistake, oh, you.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot donderdag. Tussen 11 en 12.

Dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoten daar ooit zijn abla. Maar hoe felicitas is die mag daven. Er biende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mij niet omgekeken. Zelfs ik van school

en weten wel hoe dikwijls dat een deze een briefje heeft gevonden in die taart, waarin dan Niels schijnlijk stond te lezen: we moeten dringend weg tot ons groot spaart. Morgen zult in de ijskast nog wel wat.

dag vol, dag moe, dan kon ik erover zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker dat ik goed kinderen zal krijgen. Dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle mening over Toos en over kinderen wordt nader maar heel anders opgevat.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: is ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.